0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten €30.000 buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+-gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten. Kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidie. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2.500 brandweerlieden ingezet en 1.500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: lekker op de barbecue. Dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke. Dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is Joe Gold.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Alleen maar golden hits
4: uit de 60s, 70s en meer.
3: Dit is Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen, dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
1: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Een hele goede morgen. Al die Belgische hits hebben we vorige week gehad. Nog eens dank voor de vele suggesties die jullie hebben doorgestuurd. Deze week is het een ander thema. En dat heeft alles te maken met de Lokerse feesten. Die hebben dit jaar alweer een hele straffe line-up. Maar een van de meest opvallende namen is toch wel die van Diana Ross. Nu vrijdagavond staat ze daar op de main stage. En daarom gaan we deze week bij Joe Gold helemaal Motown, zodat je alvast al die hits van Diana Ross zeker kan meezingen daarin lokeren. Dit is het eerste uur waarin we ons in die sound van Detroit zullen onderdompelen en de eerste Diana Ross komt straks ook al langs en dat is Stop in the Name of Love. We beginnen dit uur met Bonnie Pointer en Heaven Must Have Sent You.
4: De week van de

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s,
4: 70s
5: en meer.
4: Dit is

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
2: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
1: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
4: Een hele fijne maandagmorgen. Of je nu achter je bureau zit, in de file staat of thuis geniet van een vrije dag. Hier bij Joe Gold ben je altijd in goed gezelschap. En vergeet niet dat je Joe overal mee naartoe kan nemen via de app. Zeker als je houdt van die legendarische sound van Motown, zal je verwend worden deze week. Want dat is ons centrale thema hier op de Gouden Zender. Nog tot vrijdag dus. En als je nog een Motown Classic wil horen, dan kan je dat altijd laten weten via de Joe-app. Dit uur hoor je Stevie Wonder en Sir Duke, een nummer dat hij opdroeg aan een grote naam uit een andere muziekstijl, namelijk de jazz, Duke Ellington. En we beginnen dit uur met Lionel Richie en Hello.
3: De week van de

0: van de Solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
2: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
1: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. 5 anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen 2 weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden, morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
4: Een hele goede morgen. Fijn dat je Joe Gold hebt gekozen om je maandagochtend muzikaal op te luisteren. En als je fan bent van de sound die ooit is ontstaan in de stad Detroit, de Motown, zal je deze week niet teleurgesteld zijn met die zenderkeuze. Want dat is ons thema deze week hier bij Joe Gold. De hele zomer lang kiezen we elke week een ander thema. Vorige week waren dat nog de Belgische hits. Met die 21ste juli. En aangezien Diana Ross vrijdag naar de Lokerse feesten komt, dachten we dat het wel fijn zou zijn om die hits van haar en al die andere Motown-artiesten eens in de verf te zetten. Dat is dus ook dit uur het geval. We hebben straks de Temptations, een van hun latere hits, maar altijd wel in diezelfde opvallende sound. Treat Her Like a Lady gaan we draaien. En we beginnen met de Four Tops en Reach Out, I'll Be There.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,99.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden. Een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
4: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
3: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat olie kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
5: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
6: Als je voelt dat je maandag wat lastig op gang komt, alle begrip. Het is niet de leukste dag van de week, zeker niet als je moet werken. Maar wij hier bij Joe Gold hebben het perfecte medicijn daarvoor. Pure Motown magic zouden we kunnen zeggen. Al die klassiekers uit de stal van Berry Gordy, ja, die zorgen er meteen voor dat je goed gezind wordt en dat die lastige maandagvoormiddag snel gepasseerd zal zijn. En dit uur zal dat onder andere weer gebeuren met de dame die vrijdag op de mainstage van de Lokerse feesten zal staan. Diana Ross dus met The Happening. Je hoort ze straks en we beginnen dit uur met Shanice en I Love Your Smile.
5: De week van de

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
2: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we reis.
3: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
1: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
4: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen, dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
1: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Een hele goede middag. Ook deze week hebben Jan Bosman en ikzelf de taken hier netjes verdeeld. Ik zorg voor de Motown hits elke voormiddag. En Jan neemt het straks om 1 uur weer over. En dan mag jij dus weer de selectie maken. En jij kan die in een bepaalde richting sturen. Als je nog een Motown klassieker zeker wil horen, dan laat je dat maar weten via de Joe-app. En dan maak je het Jan ook weer wat eenvoudiger om de juiste nummers uit onze collectie te vissen. Smakelijk in ieder geval. En de soundtrack van dit uur bestaat onder andere uit Thelma Houston. Een nummer dat oorspronkelijk werd gezongen door Harold Melvin en de Blue Notes. Don't Leave Me This Way. En uiteraard werd dat later ook nog eens succesvol gecoverd door de Communards. Het is dus de versie van Thelma Houston die je straks mag verwachten. En we beginnen dit uur met de Jacksons en ABC.
0: De week van de

Yeah.

0: dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

0: ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
10: Even bollen. Iedereen moet het weten.
11: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
4: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
5: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daar aan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
3: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En ziet er daar niet goed uit, dat weet journaliste Louise Buquet, die daar is.
6: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
3: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
7: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
8: Ik draai om te beginnen Let's Get It On van Marvin Gaye. Een nummer dat oorspronkelijk helemaal niet bedoeld was als liefdesliedje. Maar het nummer werd dus eerst geschreven vanuit het idee om opnieuw te beginnen en verder te gaan gewoon met het leven. Maar Marvin Gaye veranderde de tekst en maakte er uiteindelijk een van de bekendste liefdesliedjes en vooral verleidingsnummers van uit de popgeschiedenis. Het nummer kwam uit in 1973 en voor hem werd het zijn tweede Amerikaanse nummer 1 hit. Let's Get It On, dit is Marvin Gaye.
7: De week van...

0: Profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
2: DSM.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
2: DSM Keukens.
1: Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,9.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag. De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien, pardon.
2: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. Tennis dan. Elise Mertens en Hanna van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanna van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka blijft de nummer 1 van de wereld. Droog en zonnig deze namiddag, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dag nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
3: Rick James komt eraan met zijn Super Freak, een nummer uit 1981. En kreeg jaren later een heel nieuw en dus tweede leven, want het werd in 1990, vooral dan het instrumentale gedeelte ervan, opnieuw gebruikt door MC Hammer voor de hit You Can Touch This. En dat werd zo'n grote hit dat Rick James er uiteindelijk dus een Grammy Award aan overhield. En heel opmerkend dus bij de pinken blijven, die Grammy die kreeg hij dus niet voor Superfreak zelf, maar wel als medeschrijver voor You Can Touch This van MC Hammer. Maar omdat die You Can Touch This te jong is voor Joe Gold, draai ik natuurlijk en vooral met heel veel plezier dat originele Rick James en Superfreak.
0: De week van de Motown hits.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Knaldi.
3: Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
4: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachten meteen oppakken. Het is niet duidelijk wat zijn motief is. Het onderzoek loopt. De bloedvoorraden O en B-negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O-negatief. Want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien Parton.
2: Bloedgroep O-negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O-negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen. Maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloedgeven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, haalt fors uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het WK voetbal afgelopen maand. In een open brief verdedigt hij het succes van het toernooi. Volgens hem was er alleen maar vreugde en geluk. Hij beschuldigt iedereen die toch kritiek uitte van leugens en haat. Toch bleef het WK niet onbesproken. Zo waren er onder meer visumbeperkingen voor supporters en voetballers uit bepaalde landen. En was er de politieke inmenging in de zaak rond Balogun, die ondanks een rode kaart toch mocht meespelen tegen de Rode Duivels. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
3: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
4: Ik begin dit uur met Superstition van Stevie Wonder. Dat is een nummer dat uiteindelijk eerst voor een andere artiest had kunnen zijn. Want Wonder schreef dat nummer samen met die bekende gitarist Jeff Beck. En die had hem dan gevraagd om een nummer te schrijven voor zijn nieuwe album. Maar Stevie Wonder nam dus eerst zelf een versie op. En die werd door de platenmaatschappij zo goed onthaald dat hij hem overtuigde om het nummer ook zelf uit te brengen. En Jeff Beck die kreeg uiteindelijk wel een eigen versie, mocht het nummer ook opnemen, maar de versie van Stevie Wonder natuurlijk werd vooral een grote hit. En daar gaan we nu nog eens naar luisteren. Joe Gold, dit is Superstition.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japan.
4: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: Op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is het dodental na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn motief is nog niet duidelijk. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. En heb je ooit al eens €580.000 willen winnen? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Want streamingsdienst Netflix geeft dat geld aan iemand die wereldkampioen darts Luke Littler kan verslaan. In september staan de selectieproeven op het programma. Uiteindelijk mogen 20 deelnemers het daarna opnemen tegen Luke de Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
4: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: En ze komt dus deze week naar België, maar ik draai er nu muziek van met Reflections, die staat klaar. Een heel opvallende koerswijziging in die tijd was dat voor de Supremes, want die waren vooral bekend van klassieke Motown-hits. Maar met dit nummer gingen Diana Ross en de Supremes voor het eerst duidelijk een eerder psychedelische tour op met vreemde elektrische geluiden, die vandaag de dag dus nog heel herkenbaar zijn. Maar voor die tijd waren die toch behoorlijk experimenteel. En nog een detail, dit was dus de eerste single waarop de naam officieel veranderde van The Supremes naar Diana Ross and the Supremes. De muziek die blijft nog altijd heel erg herkenbaar. Dit is Reflections.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. Het parket gaat in beroep tegen de vrijspraak van de 4 agenten die betrokken waren bij de dood van een man van 26 in Wetteren. Het incident dateert al van bijna 5 jaar geleden. Tijdens een politieinterventie hielden de agenten de man in bedwang. Hij kwam daarbij om het leven. De agenten werden beschuldigd van opzettelijke slagen en verwondingen en schuldig verzuim, maar werden door de correctionele rechtbank vrijgesproken. Nu gaat het parket dus toch in beroep. Ook de nabestaanden lieten eerder al weten in beroep te gaan. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Issan Shoalekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is de zomer van Joe Gold. Met elke week een muzikale special. Deze week de week van de Motown hits.
5: Tijd voor Please Mr. Postman nu van The Marvelettes. En dat was niet zomaar een eerste hitje. Het was de allereerste nummer 1 hit voor Motown in de Amerikaanse hitlijsten. De 5 zangeressen die wisten trouwens niet wat hen overkwam, want die waren nog tieners toen ze het nummer opnamen. Het liedje kreeg later trouwens ook nog 2 bekende levens. De Beatles die namen het op en in 1975 maakte de Carpenters er opnieuw een Amerikaanse nummer 1 hit van. 1 liedje dus, eigenlijk 3 keer bovenaan in de hitlijsten stond daar in Amerika. Dus, met recht en reden, draait die ook deze week. Please, Mr. Postman, dit zijn de Marvelettes.
0: De week van de

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond. In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen. Toen 25 graden, af en toe een beetje regen.
1: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
3: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
1: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met de terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
4: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaart.
1: Het probleem was wel na ongeveer een uur opgelost. En Wout van Aert maakt zijn debuut op het Belgisch kampioenschap Gravel. Dat vindt dit jaar plaats in Grobbedonk op 16 augustus. Van Aert werd wel al eens achtste op het WK in Veneto. Eerder dit jaar won hij nog de Marley Graf in Valkenburg. Vorig jaar was Niels van de Putten de beste op het BK Gravel. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
5: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken. Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
1: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Krevel. Nog 5 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
8: Krevel. Leef beter. Alleen maar Golden Hits.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: De klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: 60s at 6.
4: Alleen maar golden hits.

0: Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porche wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdagnamiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
5: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat al dat gratis voor de consument, dat zij te pas en onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten, plus dat hij ook nog keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
2: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafi Tiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Dit is Joe Gold.
6: 70s at 7.
1: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense. Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
1: Dit is 70s at 7.
2: Joe Gold. I want you to want me.

0: It is Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Mm-hmm.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is 70s at 7.
4: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. Maar de werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
1: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur daar nu te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal plushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafit Yam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Yam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Yam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen kwam de melding binnen via een mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is nu massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er nog niets gevonden. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat nu verder. En ook hordeloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

You made me feel

0: Dit is Joe Gold.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde

sterven zo wat. Halverwege en het feit dat ik ook wel eens wat wou zien, maakte mij tot vriend van Benjamin.

Ze hadden ons zien komen en men had er geen hulp van doen. Oh, nooit had ik een beter vriend als Benjamin. Hij houdt van

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was een vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
2: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
1: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
3: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
1: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordenloper Michael Obasuyi moet passen voor het EK atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasuyi blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen ook steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd, het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het Natour-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gewoon was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het NATO-criterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
2: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
1: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.